0: De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Corinne Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: Hé hey jongens, heb je het al gehoord?
3: Nee.
2: Bij André van Duin, staan 35 koeien in zijn tuin.
3: Koeien in zijn tuin? Wat een zootje, hè?
4: Ja, ik heb altijd wat. Mijn hele tuin legt

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Caribameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. En zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
2: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstaan.
1: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
3: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC.
1: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off ronde tegen het Noorse Bodo Glimt. Het weer, het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

Is dit RTV Source?

0: muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
1: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
3: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
2: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
4: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint.
2: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: Zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen.
1: How was I to know? It's a crazy thing.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
3: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten doorhebt van dit is AI.
2: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
4: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. En Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
2: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie, nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De Nacht van Steenwijk wordt vormgegeven door Jannes, Robert Pater en Agus Meeuwis Tribute. Verder ook de coverband Empire en een super bingo. Op donderdag 20 augustus worden de vestingfeesten afgesloten met de Nacht van Steenwijk. Steenwijk Vestingstad presenteert 4 top acts. Jannes, Robert Pater, Kedeng, dat is een tribute aan Guus Meeuwis en de coverband Empire. Voorafgaand aan dit gratis toegankelijke evenement wordt ook de Super Bingo gehouden. De Nacht van Steenwijk is voor iedereen trouwens op de 20 augustus gratis te bezoeken. Over die bingo-kaarten nog het volgende. Iedereen die een volle bingo-kaart heeft tijdens de Nacht van Steenwijk is dat te krijgen. Tussen 6 uur 's avonds en 9 uur 's avonds. Die kun je inleveren bij een speciale stand op de markt. Je maakt dan kans op de hoofdprijs van 1000 euro shoptegoed. Bovendien kan er ook gegrabbeld worden voor een leuke extra prijs. De horizontale rij vol, ook dan mag er gegrabbeld worden. En er is een grabbelton voor volwassenen en eentje met prijsjes voor kinderen. De feestelijke trekking van de hoofdprijs is trouwens rond 9 uur 's avonds. De winnaar wordt meteen op dat moment ook bekendgemaakt. Meer informatie over de Nacht van Steenwijk en de Super Bingo, even kijken op www.steenwijkvestingstad.nl.

Ze zullen ook medewerking verlenen aan de ouderenmiddag in de feesttent bij het Corso. Dan is het al donderdagmiddag 27 augustus en dan begint het allemaal om 3:30 en duurt tot 16:00. De eerste repetitie trouwens na de zomervakantie zal zijn op donderdagavond 3 september. De aanvang 6:45 ook op camping Het Akkertje in Vollenhoven. Men hoopt u dan ook weer met nieuw zangtalent te mogen ontvangen. En mocht u zelf willen meezingen, dan kan dat natuurlijk ook. U bent van harte welkom. Meer informatie is te vinden op de website van het koor www.vollenhoofsvisserskoor.nl.

Het taalpunt Steenwijkerland en Sociaal Werk De Kop verzorgen vanaf dinsdag 8 september voor de vierde keer de cursus Voel Je Goed. Deze cursus is speciaal voor mensen die moeite hebben met taal en of rekenen en die willen werken aan een gezondere leefstijl. Voor wie belangstelling heeft is er op dinsdag 18 augustus om 9:30 half 10 morgens dus een informatiebijeenkomst in het Torennest aan de Matthijs Kierstraat nummer 11 in Steenwijk. Tijdens de cursus Voel Je Goed leren de deelnemers om informatie over gezond eten en voldoende bewegen beter te begrijpen en te gebruiken. De cursus bestaat uit 15 lessen en die wordt verspreid over 20 weken. Er is aandacht voor onder andere voedingsmiddelen, beweegoefeningen, gezond koken, boodschappen doen en etiketten lezen. Ook krijgen de deelnemers een boek met informatie in makkelijke taal. Deelname is helemaal gratis. Vrijwilligers van het taalpunt Steenwijkerland verzorgen de cursus Voel Je Goed in samenwerking met diëtistenpraktijk Anja Vis, fysiotherapie Vitalis en Sociaal Werk De Kop. Belangstellenden kunnen zich voor informatiebijeenkomsten en de cursus aanmelden bij het taalpunt Steenwijkerland. Daarvoor kun je telefoneren met 06 26 15 06 21. Je kunt ook mailen.

Op zondag 16 augustus vormt de omgeving van de molen De Vlijt aan de Olden Diever in Diever opnieuw het decor voor de sfeervolle Wollig Landleven Fair. Ruim 100 exposanten uit het hele land. Daarmee belooft het dus een inspirerende dag te worden voor de liefhebbers van wol, lifestyle, streekproducten en ambachten. De fair is geopend vanaf 11 uur 's morgens door tot 4:30 's middags. En zowel de entree als het parkeren zijn helemaal gratis. Liefhebbers van wol kunnen hun hart ophalen op deze uitgebreide wolpleinen. Bezoekers vinden er namelijk prachtige garens, handgeverfde wol, vachten, brei- en haakmaterialen, spin- en viltbenodigdheden en tal van handgemaakte producten. Deskundige standhouders delen graag hun kennis en passie en geven advies aan zowel beginners als ervaren creatievelingen. Naast wol biedt de fair ook een gevarieerd aanbod aan lifestyle producten. Bijvoorbeeld sfeervolle kramen met mode, woonaccessoires, sieraden, kunst, lichaamsverzorging en bijzondere handgemaakte creaties. Natuurlijk is er ook wat te eten en te drinken en er is live muziek voor de gezelligheid. Zondag 16 augustus dus, 11 uur 's morgens tot 4:30 's middags bij Molen De Vlijt Olden Diever in Diever. Ruim 100 exposanten op de Wollig Landlevenbeurs. Meer informatie www.wolliglandleven.nl.

29 augustus aanstaande wordt voor de 42e keer de Fancy Fair gehouden. Net als voorgaande jaren zal het terrein rondom de grote Oost- Clemenskerk in Steenwijk weer volstaan met kramen waarop allerlei tweedehands goederen staan. Zoals huishoudelijke artikelen, boeken, brokanten, kleding en prularia. Natuurlijk worden ook meubels en de inwendige mens niet vergeten. Er zijn zelfs de afgelopen tijd zoveel spullen gebracht dat de commissie bang is dat niet eens alles onder de kramen past. De markt begint om exact 9:30 's morgens en zal duren tot 4:30 's middags. Vanwege de grote hoeveelheid boeken en brokanten wordt voorafgaand aan de markt een kleintje fancy fair georganiseerd in dezelfde kerk. En dat gebeurt op woensdag 26 augustus tot en met 28 augustus. Dan is de kerk namelijk open van 12 tot 5 uur, 's middags dus. In de kerk kunt u heerlijk sneupen tussen alle boeken en brokante spulletjes en ook LP's, CD's en DVD's zijn er te vinden. Natuurlijk is er ook het kerkcafé, dat is weer geopend voor koffie en thee. Na de Fancy Fair zullen de boeken worden overgebracht naar het pand aan de Kerkstraat nummer 12, waar elke zaterdag tot en met november de deuren weer opengaan vanaf 10 uur 's morgens voor de boekenverkoop tegen gereduceerde prijzen.

Een nieuwe expositie in Het Lam in Blokzijl, de Doopsgezinde Kerk aan de Breestraat nummer 2. Van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 30 augustus presenteren 4 kunstenaars hun persoonlijke visie van 1 thema. De tentoonstelling brengt werk samen waarin materiaal, sfeer en betekenis centraal staan en bezoekers kunnen genieten van papier-maché-beelden, keramiek, sieraden, schilderkunst, mixed media, assemblagekunst en driedimensionale varianten op collagekunst. De deelnemende kunstenaars zijn Ali de Boer, Danielle Broekhuizen Matsola, Maureen Polman en Mirjam Bouwmeester. De expositie is trouwens gratis toegankelijk van 11 uur 's morgens door tot 5 uur 's middags en iedere dag is er minimaal 1 van de kunstenaars aanwezig. Meer informatie is te vinden op www.doopsgezindblokzijl.nl. Je kunt ook even bellen met Ali de Boer 06 10 84 41 47.

Het is binnenkort ook weer tijd voor het Repair Café en de kringloopwinkel in Tuk. Zaterdag 15 augustus is de volgende datum, van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Geen zomerstop trouwens voor het Repair Café. Dit jaar op verzoek van de vrijwilligers van het Repair Café. Die zijn dus de hele zomer als eerste en derde zaterdag van de maand present in de kringloopwinkel in Tuk. Voor natuurlijke reparaties, zoals gezegd, tussen 10 uur 's morgens en 2 uur 's middags. We vragen wel van al onze klanten, zo zegt het Repair Café, om tijd in te plannen, omdat het de bedoeling is dat u erbij komt zitten tijdens de reparatie. U leert er van alles van en wie weet, misschien kunt u nog een handje helpen ook. De vrijwilligers trotseren de hitte, kou en andere ongemakken. Nou, dat laatste zal niet gebeuren, denk ik, midden in deze zomer. Al meer dan 13 jaar en heten de klanten van harte welkom die apparaten en textiel willen laten repareren. Het Repair Café vraagt hierover wel een vrijwillige bijdrage, want niks is gratis natuurlijk. De meeste kans om aan de beurt te komen heeft men trouwens in de ochtend. Het volgende Repair Café, zoals gezegd, op zaterdag 15 augustus 2026 in de kringloopwinkel in Tuk.

RTV Slos heeft een nieuwe podcast online. Ria van Hien, de maker van Ria's podcast, gaat in deze keer in gesprek met Jannes Mulder. Voor velen is de naam Jannes Mulder onlosmakelijk verbonden met sportverslaggeving en veranderen weer als cabaretier bij het cabaret Terug naar Steenwijk. Maar Ria van Hien is op zoek naar de man achter al deze dingen. Natuurlijk komen heel veel activiteiten langs in de podcast. Dat is gewoon Jannes. Maar een kijkje nemen achter de schermen is heel interessant. De podcast is dus nu te beluisteren via de website van RTV Slos, de streekomroep De Werve, Spotify en Facebook.

Op 15 augustus zal het einde van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië worden herdacht. In Steenwijk gebeurt dat bij het gedenkteken Indisch Herinneringsveld in het Slingerbos. Burgemeester Erik de Groot zal een toespraak houden en zoals gebruikelijk zullen de voordrachten worden gehouden door mensen die als kind deze periode zelf hebben beleefd. Het gemeentebestuur en 43 gemechaniseerde brigades zullen kransen leggen, evenals familieleden van direct betrokkenen en vertegenwoordigers van diverse verenigingen in Steenwijkerland. Natres, de Nationale Reserve, vormt de erewacht en is betrokken bij de vlaggenceremonie. Ook is er een passende muzikale omlijsting. Na afloop is er een ontmoeting in het dorpshuis in Onna. De herdenking is om 12 uur 's middags en via de parkeerplaats Zwembad de Waterwijk en via de ingang Hoek Gagelsweg Meppelenweg is de locatie goed bereikbaar. Inlichting en aanmeldingen, uiterlijk 7 augustus bij Stichting Herdenking 15 augustus 1945 Steenwijk. Het mailadres daarvoor is 15aug45steenwijk@gmail.com. Je kunt ook bellen met telefoonnummer 0521 51 45 50.

legendarische Hollands-Venetië-tocht wordt gehouden op zondag 16 augustus... en de inschrijving voor dit evenement is inmiddels geopend. Het is een fietsevenement met sportieve en recreatieve fietsers... met niks op zo'n 1000 deelnemers. Op zondag 16 augustus wordt dus die Hollands-Venetië-tocht op de fiets gereden... de inmiddels legendarische fietstocht door de Kop van Overijssel... start bij Rabotheater de Meente in Steenwijk... en van hieruit zijn vier prachtige routes uitgezet... door het veelzijdige Nationaal Park Weerib en Wiede... Rustieke dorpjes ga je aandoen en natuurlijk de hele omgeving ga je ook bekijken. De routes zijn voor meer dan 70% nieuw, zodat het niet ieder jaar hetzelfde rondje wordt gefietst. Sportieve en recreatieve fietsers kunnen kiezen uit vier afstanden 40, 60, 80 en 120 kilometer. Deelname aan de Hollands-Venetië-tocht kost 15 euro per persoon en TFU-leden ontvangen 2 euro korting. De organisatie is in handen van de leden van de Rotary Steenwijk en Rotary Steenwijk Regio. Ze worden bijgestaan door RTV Steenwijk. Meer informatie over de routes en de tocht en direct inschrijven... dat kun je vinden op www.hollandsvenetiëtocht.nl.

Gondelvaart Giethoorn presenteert de Feestweek 2026 en de kaartverkoop is inmiddels gestart. Van 24 tot en met 30 augustus bruist Giethoorn weer een week lang van de activiteiten voor jong en oud. Een gevarieerd programma vol sport, muziek, entertainment en ontmoeting, daar leeft het dorp naartoe. Een absoluut hoogtepunt van de feestweek is natuurlijk de afsluiting met de Corso- en Gondelvaartperiode in deze regio. De sprookjesachtige gondelvaart in Giethoorn op zaterdag 29 augustus. Er is van alles te doen, onder andere een goud- en foutparty, de gondelvaart en het gondelbal natuurlijk en nog veel meer. Live muziek, de coverband Piet enzovoort enzovoort. Wil je meer weten over de kaartverkoop voor de feestweek en de gondelvaart, dan kun je even kijken op gondelvaartgiethoorn.nl. Dat is de website waarmee de organisatie officieel aftelt naar een week vol traditie, ontmoeting.

0: in de buurt. Vanaf 10 augustus beginnen de werkzaamheden en de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe rotonde in de Tuxeweg in Steenwijk. De rotonde is bedoeld om te zorgen voor de verbeterde doorstroming van het verkeer. En tijdens de werkzaamheden blijft het Steenwijkerdiep voor iedereen bereikbaar. Er wordt hard gewerkt om het Steenwijkerdiep mooi en aantrekkelijk te maken. Naast de nieuwbouw van 3 supermarkten komen er 21 nieuwe appartementen en krijgt de openbare ruimte een nieuwe inrichting met meer groen. Onderdeel van de werkzaamheden is ook dat de aanlegger is van een nieuwe rotonde in de Tuxeweg. Werkzaamheden beginnen dus binnenkort. Direct na de bouwvak vanaf maandag 10 augustus. Om hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden, wordt er in de eerste periode een bypass aangelegd. Deze tijdelijke weg gaat over het terrein van de Lidl en heeft 1 rijbaan. Dat betekent dat het verkeer met tijdelijke stoplichten wordt begeleid. En vanaf maandag 7 september moet de weg vanwege asfalteringswerkzaamheden helemaal tijdelijk worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven. Ook voor voetgangers en fietsers is er een omleidingsroute. Als alles volgens planning verloopt, is de rotonde rond zaterdag 19 september weer klaar voor gebruik. Het Steenwijkerdiep blijft dus constant bereikbaar. Wil je meer weten? Kijk even op de site van de gemeente www.steenwijkerland.nl/steenwijkerdiep. En daar is ook een kaartje te vinden waarop alle omleidingsroutes zijn aangegeven.
1: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw!
0: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk regio-info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV Sloos. Ook info voor dit programma of voor de kabelkrant. Doe het even via het mailadres wat ook op de site te vinden is. Of doe het via de sociale media, Facebook bijvoorbeeld. Het kan ook via het mailadres bert@rtvsloos.nl. En wie weet, misschien binnenkort de info van jouw vereniging, evenement of organisatie op RTV.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Je zegt, ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou...

geeft mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan, ik ga met je mee. Want ik laat je nu nooit meer.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR... Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van 19.000 euro betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van 10.000 euro... vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van 781 miljoen euro. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Houd van oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal? RTV Slos draait het allemaal. Haven't you heard I'm the internet?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

met deze plek hier, troosteloos en ongehoord. Lief aan me weg uit deze bende, naar dit God vergeten oord. Hoop ik samen met mezelf hier en mijn moederziel alleen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
1: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk. Mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Vele liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 kilometer per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 kilometer per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer, zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Hallo, daar zijn we weer.

augustus 1966. En bij deze weer een warm welkom bij een inkijkje in de hitparades. Anno toen tenminste, in de UK en straks ook in de USA. Aan de hand van de Cashbox Hitparade en de officiële Britse top 50 van destijds. En om daar maar mee te beginnen, met de deur in huis te vallen met veel blazers. En een Beatle origineel natuurlijk, hè, want dat soort plaatjes, als de Beatles weer wat uitbrachten, was het voor veranderaar, die stond het heel snel te coveren. Dus ook voor Cliff Bennett. En zijn uitvoering is warempel nog beroemd geworden ook. Got to get you into my life. Cliff Bennett and the Rebel Rousers was de allereerste nieuwe binnenkomer in de lijst die origineel op 11 augustus 1966 in Engeland werd gepubliceerd. Het plaatje kwam binnen op nummer 49, maar het zou nog wel redelijk wat hoger komen ook. En warempel straks ook in Nederland te bewonderen in de top 40. De Engelse top 10, daar veranderde niet zo gek veel aan het koppie, want op 1 bleven staan de Trucks en op 2 stond vast Chris Farlow. En wat vonden we dan nog meer in de top 10 in Engeland anno destijds? Op 3 van 4 gekomen, Chris Montez, The More I See You. Black is Black van 3 naar 4, stuivertje gewisseld, Los Bravos. The Beach Boys, ga je straks te horen zelfs, God Only Knows. Pas in eind augustus in Nederland in de top 40, van 16 omhoog. Mama van Dave Berry van 7 naar 6. En van 6 naar 7, ook andersom, Elvis Presley, Love Letters. 8, The Beatles met een dubbelnotering. 9, The Love and Spoonful. En op nummer 10 van 8, Petula Clark.

muzikale genie van Brian Wilson duidelijk te horen in deze opname van de heren Beach Boys. Het was God Only Knows. Een van de opvallende stijgers in de Engelse charts. Anno half augustus zo'n beetje, 1966. En wat gebeurde er verder nog onder andere? Op 41, Warm and Tender Love ging ook redelijk omhoog. Percy Sledge vanaf 49. Een plaatje van Billy Fury. Van 44 naar 37. Die deed het ook nog leuk in Engeland. Give Me Your Word. Barefooten, Robert Parker van 45 naar 36. En heel hard ging ook wel Napoleon the 14th. Van 42 naar nummer 31. Op weg naar een nog hogere positie. Een bijzonder manneke, deze Jerry Samuels, want zo werd hij ooit geboren in 1938, 3 mei in New York. Hij was songwriter, producer en hij zong natuurlijk ook een aardige moppie. Hij maakte zelfs een top 10 hit in 1961, maar niet onder zijn eigen naam. Hij schreef een nummer namelijk voor iemand anders, een Adam Waite. En dat deed hij onder de naam van zijn zoon.

0: Kids Are Alright op nummer 92.
1: Oh no, it's the Bert Wanderland.
0: Er wordt trouwens Shelby Flint, hè, met Cast Your Fate to the Wind. Iedereen kent waarschijnlijk de Sweet Talking Guy nog wel van de dame Chiffons. Die maakt ook een nieuw plaatje. Leek er wel een beetje veel op 88. Out of This World.

0: is de beste muziek. Jouw RTV Slos.
1: It's Bert Vanderland.
2: We're not tigers.
3: Bert Vanderland.
4: We're pussycats.
3: It's Bert Vanderland.
4: 1966.
5: Direct from the stateside Hot 100, this is an American chart breakout.
6: Ook al een opvolger van een hele bekende Dan. The More I See You, namelijk van Chris Montez. Elke soort deel 2, of misschien net niet.

0: sail with us on the waves of your memories. Go back in time. Go back in time. Go back in time.
1: De Amerikaanse Cashbox-lijst, waar hier Chris Montez. Hij stond op nummer 86 met There Will Never Be Another You. Drie plekjes hoger, deze van de Dave Clark 5.
2: I can see no reason, but you're acting so.

0: Great American Music Machine.
1: Hele mooie rustige plaatjes stonden er in de Cashbox Hitparade, zo half augustus 1966 in Amerika. Maar ja, de andere kant van het muzikale spectrum werd toch ook wel belicht. Love, zo heette het bandje van zojuist. Seven and Seven is, en dan mag je de rest zelf invullen. Ik kwam met een dikke stip binnen, ook dat nog. Zullen wij eens even kijken in de hogere regionen. Op nummer 1, ook met een stip, The Love and Spoonful, The Summer in the City. Napoleon XIV, Jerry Samuels, heb je zo straks al het een en ander over gehoord. They're Coming to Take Me Away, op nummer 2. Op 3, Little Red Riding Hood van Sam the Sham and the Pharaohs. En de kleine helper van zijn moeder, The Rolling Stones, op nummer 4. Wild Thing van The Trucks, 5, The Pied Pipers. Crispy and St. Peters was de nummer 6. En Bobby Happ met Sunny vonden we op nummer 7. Tommy Rowe was 8, The Happenings op 9. En op 10, Herman's Hermit. Nummer 66, hier is Circle.

maand. Het was de hoogste nieuwe binnenkomer zo half augustus 1966 in Amerika. 55 was de notering voor You Can't Hurry Love. Nog wat tweede weeks. Er zijn er genoeg van, ook plaatjes die we eigenlijk nog nooit gedraaid hebben. Maar deze wel, geloof ik. Tommy James.

0: 1964
1: stond hij, Tommy James met zijn Sean Dawson, Say What I Am. En dit is 41.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofiele geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Hallo, ga jij maar mee.
5: Van 1966.
6: Nummer 20.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Dames, jongens, heren en meisjes, wij spreken over week 32, 1966. De plaatjes van toen opnieuw samengesteld tot de Tipperade. Met hele leuke dingen aan boord, zoals Bobby Shafto, een bubbling under in Engeland. En in Nederland stond hij op het punt van doorbreken en daar bleef het dan ook bij. Het wordt trouwens een druk lijstje, want de supergroepen van toen staan dubbel genoteerd. Hoe dat zit, gewoon blijven luisteren. Voorlopig eerst 19, Robert Parker met Barefooting.
2: Nummer 19.

nummer 19, Barefoot for Robert Parker. Nog een plaatje wat genoteerd stond in Engeland. En ook nieuw is in het lijstje. De tweeling, want het waren ze ook nog, hè? Paul en Barry Ryan met deze.

Paul en Barry Ryan, zo klonk het bandje in de jaren 60. Voor de mensen die een beetje thuis zijn in de jaren 70. Dana heeft het toen ook nog een keer gedaan, hè, in disco-bewerking. Nu door met de tiplijst van toen, met The Bachelors.

andere koek dan de vader, hè? Whole Blue Eyes. Dat was Nancy Sinatra, een wilde meid in de jaren 60. En haar Friday Child, en die was nieuw. Bert van der Laan. Allemaal nieuwe platen trouwens, aan het begin van het lijstje. Dus ook Cliff Richard. Vision.

0: nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Bert van der Laan presenteert de Nederlandse Tipperaal.
1: 13. Nou, beslist toch wel de langste titel van het hele lijstje, door met een spiksplinternieuwe van Jacoba Hollestelle, oftewel Connie van der Bos. Ik ben

0: enige echte tipraden die toen nog niet bestond. Maar nu wel. De enige echte tipraden die toen nog niet bestond. Dat was twee keer. Kan nooit genoeg.
1: 1966.
2: Veel nieuwe binnenkomers. 13, Connie van der Bos nieuw. 12, The Magic Lanterns nieuw. En Van Rempel op 11 alweer een nieuwe. In dit geval van Tom Jones.

0: Tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: 10 platen gedraaid en de laatste daarnet van Tom Jones. Nou, wat zat er allemaal voor in week 32, 1966? Allemaal nieuwe binnenkomers, behalve nummer 14. Op 20, Simi Cry, Bobby Shefto, Robert Parker met Barefooting was 19. 18, I Love How You Love Me van de tweeling Ryan. En The Bachelors met Can I Trust You was nieuw op 17. 16, Friday's Child, Nancy Sinatra en The Visions van Cliff Richard bezetten plekje nummer 15 voor het eerst. 14 blijven hangen, het rare plaatje van She Trinity. The Man Who Took Up The Valleys of the Floor of Grand Central Station. Maar dan wel at noon. 13, het Lijst met de Gouden Muren, Connie van der Bos nieuw en Excuse Me Baby van The Magic Lantern was de nieuwe nummer 12. En zoals gezegd, Tom Jones op 11.
0: De tipparade.
1: Straks weer een zittenblijver op nummertje 9, Del Shannon. Maar David en Jonathan draaien weer eens met The Lovers of the World op 10.

top 10 staat nogal vol, kunnen we wel zeggen. Want uiteindelijk draaien we 22 plaatjes in één heel uur. Hi Lily, Hello was een nieuwe van de Alan Price set. En die vonden we op nummer 8 voorafgegaan door For a Little While van Del Shannon. Op 10 trouwens van 13 gekomen The Lovers of the World Unite van David and Jonathan. En deze nummer 7 die staat met twee kantjes genoteerd. Natuurlijk, het gaat dan ook om The Rolling Stones. Hè. The Net, Mother's Little Helper en nu...

Sana.

Natuurlijk, de heren Beatles, de Fab Four, legendarische muziek in het lijstje. Twee kantjes van één singeltje, Eleanor Rigby met Paul in de hoofdrol... en natuurlijk Ringo als de zanger in Yellow Submarine. Dit staat op 4, luistert.

0: het Rolling Stones gehalte nog een klein beetje op de schroef in de top 10. Sitting on the fence van Twice as Much. Dusty Springfield komt eraan, maar eerst J&D Americans.
1: Dit is de tipparade. Presentatie Bert van der Laan.
2: Ik word

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1683ste uitzending. En ja, we zijn natuurlijk altijd nog in de maand augustus. En het jaartal blijft ook gelijk 1973. We bedanken eerst eventjes Bert van der Laan. Hij zei het al, 22 plaatjes in een uur, dat is wel heel erg veel. En dat heeft hij dan ook niet gered. Helaas, helaas Bert, de volgende keer beter natuurlijk. Maar draait ze allemaal wel mooi van vinyl. Ja, augustus 1973. Zoals gezegd, we gaan natuurlijk naar de top 40 toe. We gaan de LP's doen. Dit keer toch ook een hele speciale LP. Straks meer daarover natuurlijk. We hebben de gebeurtenissen. We gaan weer een film kijken. Ja, en eigenlijk wordt het een beetje een verdrietige uitzending, heb ik al gezien. Want ja, die is dood, die is dood. Enfin, straks meer daarover. Laten we maar beginnen met de lijst. De top 40 van dit keer heb ik hem voor mij. 11 augustus. Augustus 1973, waarin Do You Love Me van Sheriff Dean, Albatross van Fleetwood Mac en Rote Rozen van Freddie Brick de top 3 bevolken. Going Home van de Osmonds ging van 2 naar 4, was trouwens wel verrassend. One Is One van Nick McKenzie die ging van 6 naar 5. En ja, ik blijf steken bij nummertje 6. Want die plaat die ging van 10 naar 6. Nederland was het enigste land waar Halo of Flies op single werd uitgebracht. Dit gebeurde naar aanleiding van een notering in de top 100 aller tijden die Veronica op 11 juni 1973 uitzond. En daarin stond het nummer op de 8e plaats. Op nummer 1 stond trouwens Child in Time van Deep Purple, Nights in White Satin van Moody Blues stond op 2 en op nummer 3 ook een hele mooie plaat, Hey Jude van The Beatles. Mooie top 3. Het nummer dat is afkomstig van het album Killer, het 4e album alweer dat in november 1971 werd uitgebracht. Het werd opgepikt door de fans. Halo of Flies die stond ineens heel hoog in de top 100. Eerlijk gezegd weet ik niet hoe dat precies kan. Ik weet wel dat we hem nu gaan draaien. Hier is Alice Cooper.

Ja, grappig. Je krijgt gelijk een appje van wat zijn dit leuke platen en wat is het een leuke combinatie. Halo of Flies en Yesterday Once More van de Carpenters. Het werd geschreven door Richard Carpenter en John Battis. Nou, die is wat minder bekend, tenminste, normaal. Maar het is een bekende liedjeschrijver die dit jaar 80 jaar hoopt te worden. Naast vele songs voor de Carpenters schreef hij ook voor Michael Jackson, onder andere Human Nature, Whitney Houston en Madonna. Dus het viel allemaal nog wel mee. Mooie plaat, Yesterday Once More, die van 9 naar 7 ging in de vijfde week. En op nummer 6 stond dus Halo of Flies. Men is weer aan het toeren, niet onder de naam Alice Cooper, maar onder de naam The Hollywood Vampires. Met onder andere Johnny Depp en natuurlijk Vincent Furnier, die 78 jaar is. De single was altijd de single met de langste speelduur, 8 minuten en 21 seconden. Later is dat uiteindelijk toch wel weer ingehaald, maar het bleef altijd een prachtige single. Sterker nog, ik heb het heel lang heb ik het gezocht. Ik heb zelfs een kameraad 25 gulden geboden voor die single. Hebben wij hem niet kwijt. Vervolgens zocht ik hem op de rommelmarkt. Bij Bim Bam Bom van Biotex en dat soort dingen meer. Daar lag hij tussen. Hij moest toen 50 cent kosten. Ik heb maar een gulden gegeven. En ik zei, laat de rest maar. Ik heb hem nog altijd in mijn bezit. Halo of Flies van Alice Cooper. Ja, we gaan naar de gebeurtenissen toe. Natuurlijk, schietpartijen is vandaag de dag aan de orde van de dag. We hebben het in feite nog gehoord natuurlijk in het nieuws. Toch kwam dit in 1973 ook in Nederland voor. Op 10 augustus bijvoorbeeld maakte een 34-jarige man genaamd Johan K. ernstige amok in Rosmalen. Gewapend met een karabijn schoot hij in het rond, verwondde 2 personen, zelfs zwaar gewond, doodde een paard en een hond, nam mensen in gijzeling en pleegde uiteindelijk op de vlucht voor de politie zelfmoord. Over de motieven tastte de politie toen nog in het duister, kon later ook eigenlijk niks meer vinden. En soms denk je jezelf, het is toch niet waar, hè? Maar ga er maar vanuit dat het wel waar is. Dean Arnold Carl was een Amerikaanse seriemoordenaar die de bijnaam The Candyman kreeg, omdat zijn familie eigenaar was van de Carl Candy Company. Samen met David Owen Brooks en Elmer Wayne Henley ontvoerde, martelde en vermoordde hij van 1970 tot 1973 tenminste 28 jongens van 13 tot 20 jaar, vooral in de omgeving Houston. De zaak ging de boeken in als de Houston Mass Murders. Carl die kwam op 33-jarige leeftijd aan zijn einde doordat zijn maat Henley hem op 8 augustus 1973 doodschoot. Die belde daarna zelf de politie om te vertellen wat hij had gedaan en onthulde daarbij meteen de moorden waarbij Carl, Brooks en hijzelf in de jaren daarvoor betrokken waren. Brooks en Henley lokten de tieners vaak mee, vaak met een snoepje. Vroeger altijd voor gewaarschuwd, hè? Niet met mannen meegaan die je een snoepje presenteren of die je graag een jong katje willen laten zien. Maar goed, dat gebeurde in Amerika ook. Carl die vermoordde hen nadat zij vaak seksuele behoeften waren bevredigd. Later deden Brooks en Henley ook mee. Uiteindelijk werd het Henley te veel en schoot Carl dood. Brooks en Henley die kregen trouwens beiden levenslang. Nou, en dan nog even een klein nieuwsfeitje nog. Even kijken, waar had ik hem? Ik had hem toch ergens opgeschreven. Ja, hier. De paardenfokdag in Wolvega in 1973 maakte deel uit van de traditionele keuringen van het Friese paard in een periode waarin ook de drafsport in Wolvega een nieuwe impuls kreeg door de opening van het trainingscentrum Oppers. Er werden ook wedstrijden georganiseerd en dat was niet zonder gevaar, hoor. Want dat las je in de krant. Een deelneemster uit Willemsoord viel met haar hoofd op de grond na een

al van haar pony tijdens de stoelendans voor ponyruiters. Ik wist niet eens dat het bestond, maar toe maar. Schijnbaar was er ook een estafette, want een aantal ponies renden tegen het publiek aan en ook dat leverde twee gewonden op. Een mooi tijdsbeeld van een fokdag, dus daar in Wolvega. En ik zei het al, we hebben natuurlijk aandacht voor Lynyrd Skynyrd, of moet ik zeggen Skynyrd Lynyrd, vorige week nog op Dickie Woodstock. Ja, en laat heel eerlijk zijn, ik zou ook vertellen over dat vliegtuigongeluk wat Lynyrd Skynyrd in feite overkwam. Het debuutalbum dat dateert van 13 augustus 1973 en een jaar later is de band doorgebroken met Sweet Home Alabama. In 1977 onderneemt de groep een wereldtournee om het album Street Survivors te promoten en voor het vervoer tijdens het Amerikaanse deel daarvan huurt hun manager een tweemotorig propellervliegtuig. Voor $15.000 en dat is zeer goedkoop. Anderzijds past de tamelijk afgerachte in 1948 gebouwde Convair CV-240 ook wel bij het ruige Southern Rock en het vrijgevochten imago van Lynyrd Skynyrd. Maar op 18 oktober komt er kort na de start enige tijd meterslange steekvlammen uit de rechtermotor. Het besluit valt om de laatste vlucht uit te voeren met de Convair, de vlucht van Greenville in South Carolina naar Baton Rouge in Louisiana. Op 20 oktober vertrekt het toestel iets over 5 uur 's middags. Ruim anderhalf uur lang is er niets aan de hand, maar dan houdt de rechtermotor er ineens mee op. De cockpitbemanning stelt vast dat de brandstoftanks bijna leeg zijn en vraagt aan de luchtverkeersleiding in Houston in Texas, waar het dichtstbijzijnde vliegveld ligt. Bij McCamp in het zuiden van Mississippi luidt het antwoord. Maar voordat de piloten de vereiste koerswijziging uit kunnen voeren, valt ook de linkermotor stil. Het enige wat er dan nog in zit is een kilometerslange glijvlucht in de hoop ergens een noodlanding te maken, maar helaas. Het vliegtuigje stort neer in een bosrijk gebied en er blijft niets heel van de Convair. Van Zandt die wordt met een enorme snelheid tegen een boom gesmeten en overlijdt ter plekke. Gitarist Steve Gaines en diens zuster Cassie, die een van de achtergrondzangeressen was, roadmanager Dean Kilpatrick en de piloten Walter McCrae en William Gray kunnen het ongeluk ook niet navertellen. De overige 20 inzittenden hebben allemaal zware verwondingen. Tot zover de gebeurtenissen inderdaad rondom, onder andere rond Van Zandt. Ik heb dit keer gekozen voor Gimme Three Steps.

Tja, qua tijd dan loop ik gierend uit de klauwen, maar dat maakt natuurlijk allemaal niets uit. Atlantis van Earth and Fire. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat deze week bekend werd dat Journey Kaagman is overleden. Ze was de leadzanger van Earth and Fire en die brachten dus in maart 1973 dit derde album uit, Atlantis. De single Maybe Tomorrow, Maybe Tonight werd uitgebracht, maar het album kent nog een prachtig nummer en dat is dit nummer Fanfare. Overigens kwamen de eerste barsjes al in de samenwerking omdat de bandleden het niet met elkaar eens waren over de muzikale koers. En daarom zei ik al, ja, een beetje een treurige aflevering van Backfield natuurlijk. Eerst Ron van Zandt en Journey Kaagman op 79-jarige leeftijd. En dan komt er nog eentje aan, want ja, ik zei het vorige week al, natuurlijk moeten wij het ook even hebben over Turks Fruit. De film van 1973, geregisseerd door Paul Verhoeven en met Monique van der Ven en Rutger Hauer in de hoofdrol. Uiteindelijk liepen 3,3 miljoen kijkers langs de kassa van de bioscoop en daarmee was het de succesvolste Nederlandse bioscoopfilm aller tijden. Nou, het gaat bij ons natuurlijk om de muziek en die muziek is van Rogier van Otterlo. Hij richtte tijdens zijn middelbare schoolperiode het Gold Coast Combo op, waarin hij piano speelde en zijn klasgenoot Edwin Rutten die speelde drums. Na Turks Fruit schreef hij muziek onder andere voor Help de Dokter Verzuipt, Keetje Tippel en Soldaat van Oranje en die laatste twee. Daarin was ook Peter Faber te zien. En Peter Faber is dus inderdaad ook deze week overleden op 82-jarige leeftijd. Op 29 januari 1988 overleed Rogier van Otterlo helaas aan de gevolgen van kanker. Nou, dan krijg je natuurlijk het thema van Turks Fruit. Dat is natuurlijk met een fluit. Denk even aan Baantje en dan weet je direct natuurlijk van wie die fluit beroerde. Dat was niemand minder dan Toets Tielemans, die natuurlijk ook de mondharmonica beroerde en natuurlijk ook gitaar speelde. Met andere woorden, hier is de themamuziek van Turks Fruit.

0: André van Dekken en Backwards.
1: Wat gebeurt er als ik op dit knopje druk?
2: Here we go.

0: Thank you.
1: Graag gedaan hoor. Black Knight natuurlijk van Deep Purple. En het was een opname uit 1972. Maar het kwam omdat de single van Smoke on the Water uitkwam. En op die B-kant stond Black Knight dus. Misschien dat we Smoke on the Water ook nog wel gaan draaien. Maar ik heb nog liever dan de live-uitvoering. Die blijft altijd wat mooier. En natuurlijk daarvoor het themamuziek van Turks Fruit. Met in feite Toets Tielemans op... laat maar zeggen, fluit. Ja, zo mag je het toch wel noemen, hè? Goed, in augustus wordt ook bekend dat er een helmplicht komt voor de brommer. Een exacte datum is nog niet bekend vanwege de leveringsproblemen die men voorziet. En op 1 januari 1975 zou het zover zijn, de helmplicht. Voor motorfietsen was de helm al sinds 1 juni 1972 ingevoerd. Voor de Tweede Wereldoorlog droegen veel motorrijders leren jassen en leren kap met oorflappen. Een stofbril hielp om de ogen te beschermen. Het ging toen ook meer om de bescherming tegen de invloeden van het weer dan om veiligheid. Aan beveiliging werd toen nog niet gedacht. Helmen werden vrijwel alleen bij wedstrijden gebruikt. Pas na de oorlog, toen er veel meer verkeer kwam en dus ook veel meer ongevallen plaatsvonden, kwam de gedachte aan beveiliging op. Dat gold ook voor de vrijwel nieuwe voertuigencategorie bromfietsen, die snel populair werd in de eind jaren 60-70. Toch moest Nederland wennen aan de helmplicht voor brommers. De maatregel werd ingeluid door de campagne Vallenhelm, hoofdzaak van veilig verkeer Nederland. En dat gebeurde dus in 1973. Verzet kwam bijvoorbeeld uit onverwachte hoek. Zeeuwse vrouwen die eisten een speciale ontheffing omdat zij met een helm op de brommer geen ooreisers meer konden dragen. Opmerkelijk is dat zelfs de ANWB vond dat een maatregel die mensen tegen zichzelf in bescherming neemt een te grote ingreep was op de individuele vrijheid. Ja, goed. Nou, doe maar. Ik zal er verder niks over zeggen. De helmplicht voor brommerrijders zou met veel vertraging pas op 1 januari 1975 van kracht worden. En het jaarlijks aantal brommerdoden, inclusief snorfietsers, is vanaf het recordjaar 1971 met horten en stoten gedaald tot 41 doden in 2017. In 1971 was het nog 601. Jawel. En bij een brand in Huize Witman in Heerde zijn 4 jeugdige patiënten om het leven gekomen door verstikking. 43 kinderen konden op tijd naar buiten worden gebracht. De brand in het particuliere verpleeghuis voor geestelijk gehandicapten is ontstaan in het dagverblijf van de kinderen op de eerste etage in het nieuwe gedeelte van het gebouw dat oorspronkelijk een grote villa was. Door het hulpgroep van de kinderen werden de 3 personeelsleden en de familie Witman wakker, maar de hulpverlening werd eerst bemoeilijkt doordat vrijwel alle deuren en ook de tuinhekken gesloten waren. En het hele gebouw met een verstikkende rook was gevuld. Dankzij de aanwezigheid van verschillende nooduitgangen en een zogenaamde glijbaan verliep het reddingswerk snel. Voor 4 patiënten kwam de hulp helaas te laat. En ik ben eigenlijk nog vergeten te zeggen dat mocht je nog meer prachtige muziek willen hebben van bijvoorbeeld Earth and Fire, niet helemaal. Men noemde dat toen prog. Dan moet je naar het progfestival in Leeuwarden op 31 oktober. En dat wordt gehouden in Westcourt, Leeuwarden. Als je wat wil kijken, dan zou ik zeggen, ga even naar het Facebook van de Northern Prog Festival. Daar vind je alle informatie. Dus Northern Prog Festival, 31 oktober, het progfestival in Leeuwarden. En dan ben ik er helemaal door. En dan hebben we natuurlijk nog oude plaatjes. 1948. En dan gaan we naar Nat King Cole. Zanger, jazzpianist en acteur. Hij nam meer dan 100 nummers op die hits werden. En Cole begon zijn carrière als jazzpianist eind jaren 30. Toen hij het King Cole Trio oprichtte. De trio werd de bestverkopende groep en de enige zwarte act op Capitol Records in de jaren 40. Zijn kerstalbum uit 1960, The Magic of Christmas, ook bekend als The Christmas Song, was het bestverkochte kerstalbum van de jaren 60 en werd door Rolling Stone gerangschikt als een van de 40 essentieelste kerstalbums. Cole ontving talloze onderscheidingen, waaronder een ster op Hollywood Walk of Fame, dat gebeurde al in 1960, en een Golden Globe Award. Nat King Cole, hij overleed op 15 februari 1965 aan longkanker op een veel te jonge leeftijd van 45 jaar. En in 1948 had hij natuurlijk ook een hit, hè? En dat heette Natural Boy.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
2: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer, dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken.
1: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als vijfde. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Van harte welkom bij de zomereditie van Kopwijzer. Het is bijna 10:05. Wij zijn bij u tot 11:00, een uurtje dus in de zomerperiode. We gaan aandacht besteden aan de cursus Voel je goed aan de droogte. En dat doen we met Wilfried Gerner. Hij zit in het bestuur van het waterschap Drentse Overijsselse Delta. En we gaan aandacht besteden aan de vintage lampen die Danielle Verbeek en Christel Dekker maken. En waar ze die vandaan halen en wat ze ermee doen. En zo, maar we beginnen met de herdenking van 15 augustus 1945. En daarover gaan we praten met Jos van der Nouwland. Goedemorgen, Jos.
1: Goedemorgen.
0: Meestal als wij aandacht besteden aan dit onderwerp, dan hebben wij Wim Oosterhuis te gast. Dat is de
1: dat
0: persoon.
1: Is heel begrijpelijk.
0: Ja, precies. Ja, dat ja. is de persoon die het meest betrokken is bij de organisatie van die herdenking in Steenwijkerland.
1: Dat is correct. Hij is voorzitter van de stichting die dit organiseert. En is al jaren heel erg betrokken. En in het programma wat daar wordt voorbereid, is er ook ruimte voor organisaties, maatschappelijke organisaties, om ook bij te dragen met het leggen van een krans of een bloemstuk. En dat is ook de reden dat wij als Stichting Veteranen Steenwijkerland zijn uitgenodigd. Omdat wij namens alle veteranen, ook de oudere veteranen, vooral ook uit die periode, uitgenodigd zijn om een bloemstuk mede te leggen. En dat vinden wij heel eervol om te mogen doen.
0: Ja, en dat is niet. En Wim kon dus niet vandaag door enorm vervelende omstandigheden. Vandaar dat wij jou gevraagd hebben. En gelukkig was jij bereid om een toelichting te geven. Die Stichting Veteranen Steenwijkerland, die worden voor meerdere zaken gevraagd, neem ik aan.
1: Dat is goed, ja. Het is zo dat wij ons eigen programma hebben waarvoor we staan natuurlijk. Maar we zijn altijd bereid om bij te dragen aan de herdenkingen die er zijn. Zeker als er een relatie is met veteranen. Want dan denk ik dat het goed is dat we ook daar aandacht aan schenken. Meedenken, aanwezig zijn en daarmee ook, ook aantonen dat het waardevol en belangrijk is om bij zo'n herdenking aanwezig te zijn. En er zijn natuurlijk meerdere herdenkingen in de gemeente Steenwijkerland. Ook rond 4 mei en 13 oktober in Kallekoten. Dat zijn de momenten dat wij uitgenodigd worden om een bijdrage te leveren. En dat doen wij heel graag.
0: Ja, nou, je helpt me al vooruit. Want ik dacht daar, waar zijn dan nog meer, welke data zijn er nog meer herdenkingsmomenten? Maar inderdaad, oktober in Kallekoten.
1: Ja, dat zijn er een aantal. En, en misschien zijn er wel meer. Alleen ja, wij zijn niet overal van op de hoogte. Maar we bieden ook aan van als men daarover in contact wil treden met ons, of wij een bijdrage kunnen leveren of kunnen meedenken, dan zijn wij daartoe altijd bereid.
0: Ja. Ja, want natuurlijk zijn er plaatselijk in wat kleiner verband regelmatig herdenkingen.
1: Ja, daarom. En het is ook niet zo dat wij overal bij moeten zijn. Nee, integendeel. Nee. Maar ja, meedenken kan geen kwaad. Nee. Want soms zijn mensen wel eens op zoek. Hoe kan ik invulling geven aan een herdenking? Hoe hou ik het letterlijk levend ook? Hè? Want op een gegeven moment zijn het aantal direct betrokken mensen neemt ook af. De leeftijd en dergelijke in de loop der jaren. En dan is het een optie om ons mee te laten denken of wij daar een klein beetje invulling aan kunnen geven. Maar vooral ter ondersteuning van de eigen organisaties. En totaal niet om over te nemen. Daar zijn wij niet voor natuurlijk.
0: Nee. Want die herdenkingen, die zijn heel belangrijk. Daar zijn jullie dan ook bij betrokken. Maar wat organiseren jullie nog meer?
1: Wat wij zelf als stichting organiseren. Nou ja, we hebben in ieder geval dat wij altijd meedenken bij de organisatie van de lokale Veteranendag. Daar hebben we best wel een aardige zegje te doen. Omdat we natuurlijk ervaring hebben in de loop der jaren. We hebben ons netwerk nog op orde. Dus wij weten best wel nog wat te organiseren. We doen altijd een poging om ook om lezingen te organiseren over thema's die maatschappelijk ook relevant zijn. Ja, dan probeer je een goede spreker. Je probeert een zaal te reserveren, vol te krijgen. Het is afhankelijk van het onderwerp, hoe groot kan die zaal zijn. Het is al een paar keer gelukt om de gemeente vol te krijgen. Omdat je daarmee ook zeg maar de rol en de waarde van veteranen over erkenning en waardering en wat we kunnen betekenen in de maatschappij. Om daar wat aandacht aan te schenken. Daar proberen we dus ook heel veel tijd aan te besteden.
0: Wanneer ben je een veteraan?
1: Je bent een veteraan als je ingezet bent vanuit het leger bij een missie. Bijvoorbeeld in Afghanistan of in Bosnië of in Libanon of in Mali. Of je bent ingezet in onder oorlogsomstandigheden. Het is even een paar zaken. En als je dan. Dus kan op jonge leeftijd al. Hè? Dus als je al bij wijze van spreken 19 bent, 20 bent. En je bent uitgezonden. En je bent een bepaalde tijd weg geweest. Ben je veteraan?
0: Ja, nou daarom ook mijn vraag. Want in je hoofd denk je dan. Ja, ouderen.
1: Ja, dat snap ik. Hè? Dat beeld maar dat is er. Maar dat is het niet per definitie. Ik ben zelf in 1980 naar Libanon gegaan. En ik was 20 en ik was veteraan. Dan ben je niet altijd gelijk bewust van de term veteraan. Dat komt in de loop der jaren. Je hoeft er niet altijd gelijk mee bezig te zijn. Maar je mag je er wel bewust van zijn dat je het bent. En of je daar echt heel veel aandacht aan besteedt of tijd in investeert, dat hoeft allemaal nog niet. Hè? Want vooral jongelui, ja, die hebben natuurlijk allemaal hun eigen leven, jonge gezinnen, sporten en dergelijke. Die zijn er nog niet mee bezig. Nee. Maar het sluimert natuurlijk wel. Ja. Je maakt deel uit van een bepaald netwerk. En dat is toch wel belangrijk om daar bewust van te blijven. Want dan kan je later nog heel veel plezier en nut van hebben.
0: Ja, het kunnen dus inderdaad ook jongeren zijn. Maar in je hoofd denk je bij veteraan heel snel aan ouderen. En dan ook nog aan oudere mannen.
1: Ja, dat kan.
0: Dus maar dat is de laatste jaren ook al veranderd.
1: Ja, maar dat is natuurlijk gelukkig ook veranderd. Want er zijn natuurlijk een heleboel vrouwen die ook gewoon ook uitgezonden geweest zijn, ingezet zijn in diverse moeilijke omstandigheden op missies en oorlogen. Ja, en die zijn ook veteraan. Dus dat alleen, ja, je moet je ook zelf wel de stap voorwaarts zetten om erbij betrokken te willen zijn of bekend te willen zijn. Ja, en als je dat allemaal niet doet. Dan is het lastig om die mensen zeg maar vast te kunnen grijpen. Want wij krijgen natuurlijk geen adresgegevens.
0: Nou ja, tegenwoordig al helemaal niet meer. Nee.
1: Dus wij moeten het allemaal maar van horen zeggen en reclame maken en een beetje bekendheid moeten we mensen trachten te enthousiasmeren om zich bij ons aan te melden. En het is gratis, ik bedoel, bij ons.
0: Ja. Ja, nee, precies. En het lijkt me ook nog wel plezierig om met gelijkgestemde klinkt raar, maar je snapt gezamenlijke gevoel. Ja.
1: Kijk, wij hebben natuurlijk nu een aantal keer gewoon een hele eenvoudige borrel, zoals we dat doen, hebben we dat georganiseerd. Hebben we een paar keer ook een man of 30 die dan erop afkomen. Sommigen die komen nergens naartoe, maar die komen wel naar die borrel toe, omdat ze denken dat is laagdrempelig. Het hoeft allemaal niet zo hoogdravend te zijn. En je merkt ook, ze gaan gelijk bij elkaar aan tafel zitten. En alsof ze 40 jaar bij elkaar gediend hebben. Sommigen zien elkaar voor het eerst. Dat maakt helemaal niet uit. Maar de toon is gelijk gezet. En de bekende militaire humor komt weer boven. En spannende verhalen delen. Spannend in de zin van je moet gewoon een lekker gezellig verhaal kunnen opbouwen met elkaar. Zonder je te hoeven verklaren en dingen hoeven uit te leggen. En dat is wel fijn.
0: Ja, je begrijpt elkaar eigenlijk.
1: Ja, daarom. Ja. En daarom is ook toch even een link naar die herdenking. Daarom is het ook goed om bij al die herdenkingen aanwezig te zijn. En dus ook bij de Indië-herdenking. Op 15 augustus. Want dat betekent dat ook ouderen die wel uit die tijd zijn, maar misschien dan net die stap durven te zetten van, nou, weet je wat, ik neem een keer contact op. Want ik hoor eigenlijk ook tot die doelgroep. Ook al ben ik 90 of ik ben 100 jaar. Ik bedoel, we hebben een 100-jarige veteraan bij ons, de heer Henk Heijnen. Dus van de week is hij 100 geworden. Maar die vindt het geweldig om met andere veteranen te spreken. Ja. Maar als je nu eenmaal weet dat hij er is, dan kan je eens een keer zeggen, nou, ga ik een bak koffie drinken. Of ik begroet hem als ik hem tegenkom. Want dat doe je anders niet, omdat je elkaar niet kent.
0: Nee. Ja, we gaan inderdaad naar die herdenking van 15 augustus 1945. Het is de bevrijding van Indië?
1: Ja, van Nederlands Indië. Ja, gewoon de Japanners hebben toen gecapituleerd op 15 augustus. En dat is toen een einde geworden aan de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt daar gemarkeerd en dan wordt ook herdacht. Niet dat het vanaf die tijd allemaal heel rustig geworden is in die tijd. Daar kan ik zelf natuurlijk wat minder goed over meepraten. Dat zou meneer Wim Oosthuis veel beter kunnen, uiteraard. Er is nog een hoop ellende geweest na die periode. Maar ja, je moet een moment kiezen om te markeren. Om te zeggen, nou ja, dat is de dag dat wij gaan herdenken. En, nou ja, en dan zijn er veel verhalen komen dan boven. Over de ervaringen die mensen dan privé hebben gehad. Of in groepsverband in die tijd. En er is nog heel veel over te delen met elkaar. Om inzicht te krijgen en ook te geven. Vooral ook geven. Wat de moeilijke omstandigheden waren in die tijd. Ja.
0: Ja, en de stichting is eigenlijk soortgelijk aan de Stichting Veteranen.
1: Ja, ja, zeker.
0: Je treft elkaar dan weer en je hebt het er met elkaar over.
1: Ja, zeker. En je weet elkaar te vinden. En als je elkaar eens tegenkomt, ook bij andere herdenkingen, alles even 5 minuten, even dingen delen met elkaar of wat overleggen is altijd mogelijk. En als je een vraag hebt om even uit te zoeken, weet je elkaar te vinden. Ja. En dat is denk ik, dat is alleen maar goed. Hè. Weet elkaar te vinden en zorg dat je elkaar kan bereiken.
0: Dit is niet het eerste jaar dat jullie betrokken zijn bij de 15 augustus herdenking, toch?
1: Ja, als Stichting Veteranen Steenwijkerland zijn we sinds dat we bestaan officieel betrokken. Hè, dat we een bloemstuk leggen. Ja, maar een hoop veteranen zijn altijd al aanwezig geweest op die herdenking. Ikzelf ben er ook regelmatig geweest. Ook in meerdere functies die ik destijds gehad heb. Ik voelde me ook altijd wel betrokken om hier aanwezig te zijn. Dat heeft natuurlijk ook met ervaring te maken in vriendenkring, in familiekring. We zijn nog van een generatie dat onze, vooral vaders, destijds waarschijnlijk ook wel misschien in Indië geweest zijn. Dus dat, ja, het schept toch een band om betrokken te zijn en te voelen bij Nederlands-Indië.
0: En het is voor iedereen. Iedereen die denkt van, ik vind het fijn om daar een keer bij te zijn.
1: Ja, die kunnen daar gewoon naartoe gaan.
0: Slingerbos, hè?
1: In het Slingerbos bij het monument. En dan is dat gewoon het makkelijkste om bij de Waterwijk te parkeren. En dan loop je zo het pad in. Daar staat iemand die je de weg wijst. Er zijn een heleboel stoelen. Daar kan je gewoon plaatsnemen. En daar kan je gewoon deelnemen. Alles op je af laten komen. Er zijn wat toespraken. Ook de burgemeester houdt een toespraak. En meneer Oosthuis nodigt altijd een aantal mensen uit om een kort persoonlijk verhaal te houden. Dat kunnen nog echt betrokken zijn uit die tijd. Of kinderen van, of familie van. Hè? Want alles heeft zo'n verhaal van iemand uit die tijd heeft impact op een hele familie.
0: Ja, zeker.
1: Nou, daar worden dan wat verhalen over verteld. Er is een muzikaal optreden van een gelegenheidskoor. Die wat mooie muziek daar brengen. Dus het is een heel gevarieerd programma. En de afloop is er een Er is natuurlijk ook een erewacht van de Nationale Reserve. De taptoer wordt geblazen. Er worden stilte gehouden. De bloemstukken en kransen worden gelegd. Dus dat is best wel even een mooie, korte ceremonie waar je dan heel laagdrempelig bij aanwezig kan zijn.
0: Ja. Van harte welkom.
1: Ja, zeker.
0: Het is dus logischerwijs op 15 augustus aanstaande. Hoe laat?
1: Nou, om 12:00 begint de officiële ceremonie. Maar het is altijd wel handig als je tussen 11:30 en 11:45 een beetje het parkje binnenwandelt. Want dan kan je nog een stoel uitzoeken. Je kan ook aan de zijkant staan als je dat wil. Je raakt met elkaar in gesprek. En het begint een beetje, het sfeertje begint te ontstaan. En om 12:00 neemt meneer Oosthuis het initiatief om de ceremonie op te starten.
0: Fijn. En zoals gezegd, iedereen is van harte welkom.
1: Zeker. En dan, het is wel zo dat ook na afloop dat er volgens mij nog een kopje koffie wordt geschonken bij de Waterwijk.
0: Ja.
1: En degene die zich daarvoor aanmeldt op het e-mailadres wat meneer Oosterhuis heeft verspreid, die kan nog deelnemen aan een eenvoudige nasi-bukkus maaltijd, als ik het goed uitspreek.
0: Ja, maar daar moet je voor opgeven.
1: Daar moet je wel voor opgeven. Ja.
0: Bedankt dat je Donneurs even waar wilde nemen. Een fijne, gedenkwaardige dag met elkaar op 15 augustus. En voor nu een goed weekend.
1: Dankjewel.

0: Nee, jullie hoeven de koptelefoon niet op. Oh. Dat is een afwijking van presentatoren.
1: Okay.
0: Die hebben hem altijd op, dan horen ze zichzelf. En dan hebben ze ook ruggespraak met de technicus aan de andere kant van het glas. Welkom Danielle Verbeek en Christel Dekker.
2: Dankjewel.
0: We gaan het hebben over vintage zaken en dan met name lampen. Ik maak al een bericht voor de omroep van wie er komen. En toen dacht ik, oh, ik heb ook nog een hele mooie lamp. Daar heb ik een foto van gemaakt, die post. Nou, ik kon helemaal geen mooie foto maken. Oh. Echt waardeloos. Dus het is gewoon weer een geleende foto geworden.
2: Ja.
0: Wat maakt een lamp vintage?
2: Nou, als hij... Nou, voor ons is het denk ik als hij ouder dan...

0: idee. Nou, dat mag je al me, dat mag mijn dochter even uitleggen. Die heeft altijd ideeën.
1: Hoe we ooit bij het idee zijn gekomen om Licht van Ons te starten, dat is de vraag. Ja, ja. Nee, we waren een keer samen op een antiekmarkt in Frankrijk. En toen kwamen we een heel mooi kapje eigenlijk tegen, een mooi lampenkapje. En toen zei ik, oh, wat zonde eigenlijk dat hier tegenwoordig niks meer wordt gedaan.
0: Ja.
1: Want het heeft zoveel potentie.
0: Mm-hmm.
1: En nou, uiteindelijk door dat speciale kapje dachten wij van, goh, hier moeten wij wel iets mee kunnen. En toen zijn we daar eens over na gaan denken.
2: Heb je verkocht?
1: Ja, zeker. Zeker weten.
0: Ja. Is ook al verkocht.
1: Ja, precies.
2: Ah, dat is weer jammer.
0: Ja, dat was ook heel jammer.
1: Ja, dus die meegenomen en samen gaan brainstormen en kijken van, nou, wat kunnen we hier nou mee? En toen dachten we, nou, maar hier kunnen we, deze kunnen we weer nieuw leven inblazen en daar kunnen we weer wat heel moois mee doen. Dus eigenlijk door dat ene mooie lampenkapje in Frankrijk.
2: Ja, is het van een leuk idee en kunnen we wel wat mee naar een hobby, ja, naar een bedrijf, ja, met z'n tweeën?
0: Ja, en we wilden ook altijd graag iets met z'n tweeën doen.
2: Oh ja, ja.
0: Dat is,
2: ja,
0: altijd al, dat is al zo lang dat we zeggen, god, het zou leuk zijn om iets samen te doen. Maar ja, wat?
2: Ja, ja. Een eigen bedrijfje van moeder en dochter.
0: Ja, precies.
2: Ja. Ja. Ja. En zo klein, ja, moet het ook blijven.
0: Ja.
1: Ja, we, ja, vinden het heel erg leuk om zo met z'n tweeën leuk. Ja. Lekker, ja, te doen, gezellig ook. Ja.
2: En,
1: ja,
2: dan komen we nou op het antwoord wat jij net al wilde, ja, wat jij net al wilde geven. Ja. Hoe jullie eraan komen, inderdaad.
0: Aan, ja, spullen. Nou, wij halen ze voornamelijk uit Frankrijk, ja, en België. Nou, heel af en toe kijken we of we in Nederland nog ergens een markt kunnen vinden waar we denken van, nou, misschien kunnen we daar ook wat lampen halen. Nou, dat zijn eigenlijk wel de plekken waar we de lampen vandaan halen.
2: Maar hoe kan het dat Frankrijk, ja, dat, ja, de meeste mensen, hè, de brokantenmarkten, ja, daar gaan mensen ook, ja, altijd naartoe als ze in, ja, Frankrijk op vakantie zijn. Maar hoe kan het dat het daar ligt? En België dan ook, ja, ja. Luik is ook heel bekend, hè?
0: Ja.
2: En niet in Nederland, of tenminste minder?
1: Nou, omdat het daar ook voornamelijk vandaan komt.
2: Gemaakt wordt, van origine.
1: Ja, zeker weten, ja, absoluut. Ja. En ja, dan denk je aan die oude theaters bijvoorbeeld. Of, maar ook wel bij mensen thuis vroeger. Dat is echt uit Frankrijk, waar het voornamelijk ook vroeger gemaakt is en daar ook vandaan komt. Nu zie je ze ook nog bijvoorbeeld in brasserietjes en dat soort dingen zie je het natuurlijk ook nog. Mm-hmm. Maar ja, dat is wel de herkomst.
2: En komt dat omdat de Fransen dan zo creatief waren? Of er meer geld voor over hadden? Of weet ik veel? Waarom in Nederland zullen toch ongetwijfeld ook mensen zijn die lampen kunnen maken?
1: Zeker, maar het ligt natuurlijk ook aan de stijl.
0: Ja.
1: En in Frankrijk hebben ze natuurlijk wel een hele, ja, hadden ze destijds natuurlijk ook een andere stijl dan dat wij hier hebben. En ja, dat
0: en die stijl spreekt ons heel erg,
1: ja,
0: aan.
1: Zeker
0: dat
1: weten.
0: Is het ook.
1: Ja.
0: Het is ook heel kleurrijk.
1: Ja, ja.
0: En dat vinden wij gewoon,
1: ja,
0: sierlijk. Ja, ja.
2: Jullie zijn niet de enige die brokantenmarkten afstruinen voor speciale spullen. Mm-hmm. Nou, jullie hebben je dan gespecialiseerd in lampen, hè?
0: Ja.
2: Hoe lastig wordt het? Is het per jaar niet lastiger aan het worden om aan spullen te komen?
1: Tuurlijk is het lastig, maar dat is ook denk ik het leuke eraan. En dat is ook eraan waarom niet iedereen dat doet. Omdat het, het is echt een beetje schat zoeken. En dat vinden we samen gewoon vooral heel erg leuk om te doen. Maar ja, dat kost tijd, energie, weten waar je moet zijn. Dus ja, zeker. Maar dat maakt het ook heel erg leuk.
2: Ga je ook naar een speciale hoek in Frankrijk? Of is het eigenlijk door heel Frankrijk heen wel?
0: Nou, het is wel voornamelijk Noord-Frankrijk. Waar wij ze vandaan halen. Ja,
2: waar jullie ze vandaan halen. Maar is het ook wel in Zuid-Frankrijk? Of is het ook voornamelijk meer in Noord-Frankrijk?
0: Wow.
2: Dat weet ik ook
0: dat
2: niet.
0: Dat moet
2: hoor.
0: Ik je eerlijk zeggen. Dat weet ik niet.
2: Nee. Nee. Dus gelukkig dat Noord-Frankrijk is dus ook wat dichterbij.
0: Ja, nou, toch? Precies.
1: Ja,
2: weer. Ja, ja. En kringlopen, daar dacht ik nog even aan.
1: Nee, daar
2: vind je nooit wat?
1: Nee, daar komen we ook eigenlijk niet. Nee, het zijn wel echt de brokante markten. Daar komen wij voornamelijk. En dat vinden we ook leuk. Want dan gaan we daar ook echt een weekend voor weg samen. En dan hebben we gewoon ook een hele leuke tijd. Dus ja.
2: En hoe vaak doen jullie dat?
1: Nou, wel één keer in de maand, twee maanden ongeveer.
2: Oh, zo vaak?
0: Ja, we moeten wel een beetje de voorraad op peil houden.
2: Nou, en dan hebben jullie je prachtige stuk gevonden.
0: Ja.
2: Nog wat afdingen neem ik aan, om het zo goedkoop mogelijk mee te krijgen. Toch? Tenminste, kan me zo voorstellen.
0: Ja, nou, tuurlijk. Maar meestal kopen we er ook gewoon meerdere. Want dan kun je inderdaad wat met de prijs doen. Ja. Als je gewoon

0: één enkel stuk koopt, dan lukt dat meestal niet. Nee. Maar als we geluk hebben, hebben ze er wat meer. En dan kunnen we wat met de prijs doen.
1: Ja. Nou, en dan komt het naar Steenwijk en Zwolle. Ja. En dan?
0: Nou, dan gaan we kijken van wat voor kleursnoeren vinden we daar mooi bij passen. Er moet natuurlijk een fitting aan van deze tijd, zodat de lampen er allemaal weer in kunnen.
1: Ja, zodat de energiezuinige lamp er eventueel in kan?
0: Ja, dat kan ook allemaal. Ja. Ja. Ja. We hebben meestal een E14 en E27 fitting. Nou, dat zegt waarschijnlijk heel veel mensen niks.
2: Maar de normale
0: fittingen, zeg maar. Ja. Maar goed, dan is het vooral kijken van wat is daar mooi bij? Gaan we voor goud? Gaan we voor zilverkleur? En vooral wat voor kleur snoer? Want dat maakt wel.
1: Dat maakt het?
0: Dat
1: ja?
0: maakt het, ja, voor ons wel. Ja, we zijn altijd helemaal enthousiast als we dan een heel mooi bijpassend of juist een heel afwijkende kleursnoer erbij doen. Dat we dan zijn we aan het kijken van, goh, wat is er leuk bij? Wat maakt de lamp nog mooier dan dat hij al is?
2: Ja, we combineren ze ook weer met andere lampen dan. Dus dan maak je eigenlijk een hele leuke combinatielamp ook. Dus dat soort dingen doen we ook. Er moeten natuurlijk foto's gemaakt worden. Ze moeten op de website geplaatst worden. Ja. Als ze die halen, want af en toe dan hebben we ook al mensen die we al eerder hebben kunnen enthousiasmeren.
1: Ja, ja. Dus dan en die snoeren, die zijn er gewoon in allerlei kleuren te koop?
0: Ja.
1: Oh, grappig.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, als je verder niet handig bent, dan koop je gewoon een lamp en er zit een snoer aan. Dan kijk je nooit verder dan je neus lang is. Maar,
0: ja, precies. Ja. Maar hier moet dat allemaal nog aan komen.
1: Oh, wat grappig.
0: Ja,
1: dus nou, die eerste lamp, dat vertelde jij al, Danielle, dat die verkocht is. Ja, dat denk ik nooit meer verkocht. Maar dat even tezijde. Is er een lamp waarvan jullie, toen je hem kocht, al zoiets hadden van, die gaan we nooit meer wegdoen, die houden we zelf.
2: Nou, jij hebt wel een favoriet altijd gehad, volgens
0: mij. Ik heb altijd wel een favoriet gehad, maar er was iemand die vond hem zo mooi, dat ik dacht, nou, die was zo enthousiast. Oh. Dus uiteindelijk hebben we hem verkocht.
1: Okay.
0: Ja.
1: Dus in principe gaat alles de deur uit.
0: Ja, Danielle heeft nog wel eens wat in huis hangen. Maar ja, dan is het ook als mensen komen die zeggen, goh, wat een leuk lampje. Ja,
1: kopen.
0: Dan hangt ze er gewoon weer een nieuwe in.
2: Ja, en dat is ook het leuke, want er komen ook steeds weer. Ja, we vinden ze allemaal gewoon ook zo leuk. Ja.
0: Ja.
1: Hoe lang doen jullie dit nu met z'n tweeën?
2: Even kijken. Meer dan een jaar of zo?
0: Ja, anderhalf jaar. Ja.
1: En het loopt. Ja, we mogen geen reclame maken, maar het loopt leuk.
0: Ja, zeker. Het loopt hartstikke leuk. Ja. Dus we hangen ook al met onze lampen al in verschillende winkels. Hier in Steenwijk ook. Ah. Bij BU, als ik dat mag zeggen. En in Kampen. En we zijn bezig met een winkel in Zwolle.
1: Leuk zeg.
0: Ja, dus dat is heel leuk.
1: Ja. Ja. En de eerstvolgende reis die op de planning staat?
0: Ik denk dat we nog naar België gaan. Ja, daar is een hele grote markt.
1: Ja, daar gaan een heleboel mensen heen, volgens mij. Ja.
2: Ja.
1: Jullie, we gaan naar Eindhoven rijden, maar jullie houden het bij lampen?
2: Ja, en we doen ook lichtadviezen.
1: Okay.
2: Dus dat doen we ook. Bij mensen thuis komen we langs om bijvoorbeeld een heel lichtadvies te maken. Ja. Dat hebben we onlangs ook gedaan. Dus dat doen we daarnaast ook. Ja. Dat vinden we ook heel erg leuk om te doen.
1: Hartstikke leuk. Succes ermee.
0: Ja, dank je wel.
1: Eén keer de naam van jullie bedrijf.
2: Licht van ons.
1: Hartstikke goed. Dank je wel, hè.
2: Ja, bedankt.
0: Dank je wel.
2: Doeg.

0: the night.
1: Wilfried Gerner is aan tafel komen zitten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Sinds september 2025 lid van het bestuur van het waterschap Drents Overijssel Delta. En dan ook nog namens een partij. Water Natuurlijk,
2: ja, klopt.
1: Want het bestuur van een waterschap is ook opgebouwd, net als de gemeenteraad, net als de landelijke overheid, partijen.
2: En, ja, allemaal fracties. Ja. En ja, dan 17 maart zijn er weer verkiezingen, zeg maar. Ja. En ja, dat is vergelijkbaar met het werk van de gemeenteraad.
1: Maar op de een of andere manier zit dat in de hoofden van de mensen nog niet zo vast van, oh ja, dat is ook heel belangrijk, daar moeten we ook op gaan stemmen.
2: Nee, dat klopt. En dat heb ik zelf ook altijd wel gehad. Van, kijk, de gemeentepolitiek, dat staat in de krant. Den Haag staat in de krant. De provincies wordt alweer wat minder, zeg maar. Maar ook dat snappen mensen nog een beetje. Maar dat waterschap, dat blijft heel erg onderbelicht. We merken steeds meer dat natuurlijk de water wel een belangrijk issue is.
1: Ja, dus, ik zou net zeggen, het is laatste weken sowieso onderwerp van gesprek, water.
2: Klopt, water, ja.
1: Gebrek aan
2: water en soms ook te veel aan water. Soms wordt het ook wel vergeleken met het nieuwe goud, water. Het is wel essentieel onderdeel van ons leven.
1: Ja. Zeker.
2: En dus dat waterschap wordt ook steeds belangrijker. Dus daarom ben ik ook blij dat ik hier wat mag komen vertellen over het waterschap en hoe belangrijk het is. En ook in aanloop richting verkiezingen over een maand of 8-9.
1: Gekoppeld aan de Provinciale Statenverkiezingen.
2: Dat maakt ook dat de opkomst wat hoger is, terwijl nog steeds. En dat heel veel mensen vragen mij ook, ja, wat doet dat waterschap nog? En dat blijft wel ingewikkeld om dat goed uit te leggen.
1: Ja. Nou, probeer eens.
2: Het waterschap doet inderdaad hele belangrijke dingen. Naast dat we, als we het toilet doorspoelen en het gaat in de riolering uiteindelijk, de waterzuivering is een element wat waterschappen doen. Maar vooral ook het zorgen voor voldoende water, schoon water. En op dit moment dus weer het aanvoeren van water. Dat is wel heel belangrijk.
1: De waterkwaliteit en de waterkwantiteit.
2: En de waterkwaliteit, dat zijn elementen waar het waterschap in samenwerking vaak ook met mede-overheden een hele belangrijke rol in heeft.
1: Ja, en beide zaken spelen de laatste... Nou, het speelt altijd, maar ik bedoel, nu het al langere tijd droog is, is zowel de kwantiteit als de kwaliteit...
2: Klopt. Ja, dat heeft wel ook met elkaar te maken. Zeg. Mm-hmm. Maar we zijn heel erg goed geweest altijd in het afvoeren van water. Want uiteindelijk krijgen we in Nederland net iets meer water uit de lucht dan dat er verdampt. Dus dat is het. Het is meer een verdelingsvraagstuk. Want we zijn dus heel goed geweest om dat af te voeren met alle sloten en de kanalen. En in dit gebied dan richting IJsselmeer. Mm-hmm. Maar daar zijn we iets te goed in. We moeten nu echt zorgen dat we het meer vasthouden. Juli was een hele droge maand, maar juni was best nat. En het is jammer, en ook in de winter is er veel neerslag gevallen, dat we nu een watertekort hebben, terwijl er eigenlijk voldoende is.
1: Geweest zou zijn.
2: Natuurlijk is dat ook een lastige, zeg maar. Maar we moeten daar wel meer werk van maken. En daar is zeker ook het waterschap mee bezig.
1: En dat klinkt makkelijker dan het is.
2: Dat klinkt makkelijker dan het is. Maar dat heeft wel te maken met hoe we ons in tientallen jaren ergens heel goed in zijn geweest. En nu met alle stuwen en de sloten en dat afvoeren. Om dat nou terug te brengen, dat je dat water vasthoudt. En meer vasthoudt. En daar zijn we natuurlijk, en gemeenten zijn daar ook mee bezig. Kijk naar Kornputkwartier met wadi's. Daar moeten we dat water weer veel meer onderdeel maken van onze leefomgeving. En vasthouden. En kronkelende beken. We moeten als consument ook zelf dat water meer opvangen met de regenton. En onze tuinen aanpassen. Want ja, het is best warm nu. En je merkt het zelf al als je in de stad woont met heel veel stenen. Dat is een stuk warmer dan dat je op het gras loopt. En we moeten dus wat doen aan die hittestress. Dus bomen erbij. Tuinen anders inrichten. Het is ook heel goed dat de gemeente meedoet aan de tegelwippen.
1: Ja.
2: En ook particulieren kunnen daar heel veel zelf in doen. En wij... als water natuurlijk. Hè, mijn fractie ziet daar ook gewoon echt de kans in. Van de natuur heeft hier heel veel oplossingen in. In plaats van dat wij dus het water afvoeren. Dat we dat vasthouden.
1: En zijn dat nou ook onderwerpen waarin het bestuur van het waterschap... want zoals ik al zei, er zitten allerlei partijen in... waarvan jullie partij er één is, of fracties, hoe je het maar wilt noemen. Zijn jullie het op dat onderdeel overwegend met elkaar eens?
2: Nee, er zijn een ding waar we het wel over eens zijn, maar zeker niet. Daar is het verschil tussen de belang van boeren, bedrijven en inwoners en de natuur. Daar zit wel verschil in. Wat doe je met die water, hoeveelheid die er wel is? Gaat die naar de natuur of gaat die naar de boeren? Dat zijn wel elementen die... Wij willen wel graag ook dat we gewoon de natuur kunnen behouden... en ook benutten om dat water vast te houden. Mm-hmm. En waar we het ook niet over eens zijn... is het over het verdelen van de rekening van het
1: precies.
2: waterschap.
1: Ja, ja, en het verdelen van de rekening... dat is dan wellicht ook een onderwerp waarop je mensen kunt trekken... om wel te gaan stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen.
2: Ja, klopt, absoluut. Ja. Ja.
1: Komen we zo even op. Die... kwaliteit wil ik nog even naartoe in het kader van die droogte. Blauwalg, dat is het meeste wat altijd geroepen wordt. Water waarin gezwommen wordt, waar je hond een rondje in laat zwemmen. Hoe is de stand op dit moment? Of waar kunnen we dat het beste nagaan?
2: Dat is een... we hebben de allerlei Europese regels ook over voor de kwaliteit van het water. Dan moet ik wel zeggen dat het waterschap daar wel al forse verbeteringen heeft aangebracht. Maar we voldoen nog niet aan die wetgeving. Dat gaat ook niet lukken. Maar het is niet één begrip. Want er wordt op zoveel verschillende meetpunten wordt er gekeken naar de kwaliteit van het water. Maar ook daar, wij zien juist door... zaken als bemesting, et cetera, dat die waterkwaliteit gewoon wel wat beter kan. Als we dat wat anders doen, als we minder bemesten of anders bemesten. Het is natuurlijk ook wel zo dat we heel veel... het water krijgen we aangevoerd vanuit Duitsland... Dus op het moment dat het daar vuil binnenkomt... dan komt het bij ons ook vuil binnen. Maar nog steeds is het zo dat het water wat bij ons in het land binnenkomt... en hoe dat uiteindelijk in het IJsselmeer en het Noordzee terechtkomt... dat nog steeds vuiler is dan wat er binnenkwam. Dus dat blijft echt wel een issue. We hebben daar nog een hele klus te klaren... om het verbeteren van die waterkwaliteit.
1: En voor nog tot slot ingaan op die verdeling van die percentage... verdeling van de rekening... lokale politici verwijzen heel vaak van... dan moet je bij de provincie zijn. De provincie, oh nee, dan moet je bij landelijk zijn. Hoe zit dat bij waterschappen? Kunnen jullie dat excuus ook doorlopend gebruiken? Of zijn jullie het gewoon?
2: Nee, dat als er nou één organisatie dat zou kunnen zeggen... dan is dat het waterschap eigenlijk wel. Dus heel veel dingen, als het gaat bijvoorbeeld over waterpeilen... we hebben heel veel te maken met uiteindelijk ook regelgeving... vanuit de provincie. Maar wij zijn juist... een partij die vindt dat waterschap meer zeggenschap... juist omdat wij kennis hebben van water... dat wij meer in de melk te brokkelen moeten hebben. Zeg maar. We geven nu heel veel advies, maar dat mag echt een stuk steviger worden. Ook richting gemeentes op plekken waar ga je nou wel bouwen en waar niet... en dat is wel dat is ook vooral een discussie binnen het waterschap. En wij willen graag dat het waterschap daar steviger in gaat acteren... en kritischer wordt.
1: En dat ze meer gebruik van jullie gaan maken?
2: Van
1: jullie kennis?
2: Dat er meer beleid wordt gebaseerd op kennis van het waterschap. Ja. Omdat het water steeds belangrijker wordt.
1: We gaan naar geld, daar sluiten we mee af. Klopt het dat waterschap Drenthe-Overijssel de Delta een van de... drie duurste waterschappen is?
2: Dat hangt er wel een beetje vanaf naar wie je kijkt. Maar dat hoort wel bij de duurdere waterschappen.
1: Dan doel je op van of je bent de burger... of je bent de boer, of je bent de natuur.
2: Er zijn vier categorieën. De categorieën ingezeten heet dat dan. Ik noem dat altijd gewoon liever inwoners.
1: Dat zijn we allemaal.
2: Ja. Dan heb je de categorie natuur. Dan heb je de categorie ongebouwd en gebouwd. Mm-hmm. En hoe die rekening verdeeld wordt, daar is een landelijk systematiek voor bedacht... om het eerlijker te maken. de waterschaprekening gaat dan verdeeld worden naar wie het meest belang heeft bij het werk van het waterschap. Mm-hmm. En daar was een mooi rekenmodel voor. Alleen ons waterschap heeft dat nogal aangepast.
1: Ja, maar daar hoef je je dus als waterschapsbestuur niet aan te houden.
2: Nee, mits je dat goed beargumenteert. Uh-huh. En ja, daar hebben wij als fractie nogal tegen geageerd. Want ja, op het moment dat je gaat roepen dat het belang van de dijk alleen voor inwoners is, ja, dan gaat er bij ons wat mis. Want dat is echt een belang van huiseigenaar, van boeren, van bedrijven. Maar bij ons kregen we de argumentatie voorgelegd. Ja, dat is in het belang van inwoners. Dus die moeten meer gaan betalen.
1: Ja, dus dat is het gevolg geweest. De inwoners zijn meer gaan betalen. Dat percentage ging omhoog. En dat van de boeren bijvoorbeeld.
2: Ja,
1: is,
2: die kregen ten opzichte van het model korting. Ja. En terwijl die juist heel veel belang hebben bij het werk van het waterschap. En ja.
1: Aan de andere kant maken wij natuurlijk ook wel weer gebruik van die gronden van die boeren. Hè?
2: Nee, absoluut. Dus het is ook niet een wij-zij verhaal, zeg maar. Maar op het moment dat je een eerlijke verdeling en een eerlijk model gaat bedenken, ja, dan. Want het is nu wel zo van om het waterschap heeft heel veel werk om het waterpeil op peil te houden, zeg maar. Hè. Het is in het belang van de boeren dat het waterpeil in de winter omlaag gaat, zodat ze met de trekkers op het terrein kunnen. Maar op het moment dat er zoals nu moet het weer aangevoerd worden, zeg maar. Dus omdat we daar
1: heb je ook wel veel meer werk mee, zeg maar.
2: Daar heb je ook veel meer werk mee. Dus als je op het moment daar een landelijk afspreekt om daar een eerlijke verdeling voor te doen, ja, dan vinden wij ook dat je je daaraan moet houden. Maar nu is het dus zo dat huurders er meer gaan betalen. En inwoners met een duur huis, die krijgen korting. En ook de boeren krijgen korting.
1: Ja, trouwens, dat is
2: maar het is een ingewikkeld verhaal.
1: Dat hangt nog weer af van de waswaarde van je huis. Nou ja, blabla. Heel belangrijk. Ik zou zeggen, duik er eens in, mensen. Maar tegen de tijd dat zover is, spreken wij elkaar ongetwijfeld nog een paar keer. Richting 17 maart.
2: Kom ik zeker weer langs.
1: Precies. En dan nodigen we een paar fracties uit om de standpunten eens door te nemen. En om ons steeds wijzer te maken. Ook richting die verkiezingen.
2: Lijkt me een heel goed plan.
1: Dankjewel.
2: Ja, dankjewel.

0: Taalpuntcoördinator Sjoukje Meijer heeft tegenover mij plaatsgenomen. Goedemorgen, Sjoukje.
1: Ja, goedemorgen.
0: Taalpunt Steenwijkerland en Sociaal Werk De Kop, die organiseren een cursus. Daar gaan we het zo even over hebben. Eerst even naar Taalpunt Steenwijkerland. Wat doet een taalpuntcoördinator?
1: Een taalpuntcoördinator die begeleidt mensen die graag de taal willen leren. Of willen leren rekenen of schrijven. Of,
0: digitale, ook rekenen?
1: Ja, rekenen doen wij ook. Ja, het klinkt misschien taalpunt, maar nee, we doen ook rekenen. En ook helpen met computervaardigheden. Dus het is eigenlijk heel breed. En we noemen dat de basisvaardigheden, zeg maar.
0: Ja. Ah ja. Ja. Ja, computer is tegenwoordig wel een basisvaardigheid.
1: Ja, absoluut. Ja, als je er zijn die mensen hebt, die komen bij ons om te oefenen met e-mails versturen. WhatsApp, hoe doe je dat? En beantwoorden van e-mails. Ja, dus heel breed.
0: En als ik dan de vooroordelen direct naar boven laat komen, dan zou je denken dat het oudere mensen zijn.
1: Voornamelijk wel.
0: Oh ja?
1: Ja, voor die categorie, voor computervaardigheden wel. Ja, mm-hmm. Ja. En wij helpen mensen die uit het buitenland komen. Hè. Die komen vooral voor de taal. Maar er zijn ook mensen die in Nederland geboren zijn. En die wel kunnen lezen en schrijven, maar toch moeilijk vinden om de tekst te begrijpen. Bijvoorbeeld brieven van de gemeente of van het ziekenhuis, formulieren invullen. Dus deze mensen die komen ook bij ons.
0: Ja. Ja. En die komen bij jullie. Waar zitten jullie?
1: Wij zitten nu in de bibliotheek. Ja, sinds 2 jaar zitten wij in de bibliotheek aan de Oostwijkstraat.
0: Ja, tegenwoordig aan de Oostwijkstraat.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dat rekenen, wat voor doelgroepen?
1: Dat zijn ook vooral mensen die, verschillende leeftijden wel. Ja, jaren 50, 60. Ja. Die leeftijdsgroep.
0: En die lopen tegen zaken aan dat ze denken van.
1: Ja, bijvoorbeeld korting. Wat is 50%? Dat weten ze vaak wel, maar 20%, hoe moet je dat berekenen?
0: En hoeveel mensen,
1: praktisch rekenen.
0: Praktische dingen, ja, precies.
1: Heel praktisch.
0: En hoeveel mensen zijn er bij het taalpunt die mensen op weg helpen?
1: Vrijwilligers bedoelt u? We hebben 80 vrijwilligers.
0: Zo?
1: Ja, best wel heel veel. Ja. Ja, en die helpen bij verschillende activiteiten. Die helpen bij de lessen die worden gegeven door professionals van Virda als assistent. En we taalcoaches hebben we heel veel die 1-op-1 mensen helpen. We hebben verschillende activiteiten als taalwandelen en taalcafé. Dus we hebben heel veel vrijwilligers. En daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, zeker.
1: Ja. En we zijn ook nog steeds op zoek. Want ja, het verandert ook wel. De ene stopt en de andere gaat weer starten. Dus het is een hele grote groep.
0: En de vraag naar alle basisvaardigheden die jullie bieden, die is een beetje constant? Of zie je daar ook pieken en dalen in?
1: Ja, nou, vakantietijd is natuurlijk een hele rustige periode, maar over het algemeen, er is wel vraag. Ja.
0: Nou, leuk. En hoe komen mensen met jullie in aanraking? Want ik bedoel, je moet het maar bedenken om contact op te nemen met het taalpunt of om er naartoe te gaan.
1: Nou, mensen uit het buitenland die komen wel. Die hebben ervan gehoord en die komen wel binnen. Mensen die in Nederland wonen en die het best wel lastig vinden met de taal, die worden soms gestuurd door participatieconsulenten van de gemeente. Mm-hmm. Die weten ook van het taalpunt en die attenderen de mensen daarop. Dus dan komen ze wel. Maar het is wel een groep die wel wat moeilijker te vinden is. Ja. En we proberen wel wat, wat activiteiten te organiseren, waardoor ze wel in contact met ons komen.
0: Ja, dat ze weten van, wacht eens even, misschien kan ik daar ook
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Mijn informatie halen.
1: Ja, bijvoorbeeld deze cursus Voel je goed.
0: Ja, we nu, laten we daar eens naartoe gaan. Want die organiseren jullie dus samen met Sociaal Werk De Kop.
1: Klopt.
0: Cursus Voel je goed? Ja, waar moet ik aan denken? Nou ja, iets van de basisvaardigheden die je net omschreef, neem ik aan.
1: Ja, het zijn mensen die moeite hebben met lezen of schrijven en rekenen. Maar en die wel willen werken aan hun gezondheid. En deze cursus is geschreven in begrijpelijke taal. En er worden kleine stapjes worden genomen en kleine groepjes ook. Dus het is wel aantrekkelijker voor mensen om deze cursus te volgen.
0: En hoe zit de combi gezondheid en de basisvaardigheden in elkaar verweven?
1: Mensen die het moeilijk vinden om teksten te begrijpen, die lezen vaak etiketten niet. Op verpakkingen bijvoorbeeld in de winkel. die vinden het gewoon allemaal wat lastiger. En toch wel meer de neiging nemen om ongezonde voeding te nemen. Mm-hmm. En nu worden ze in deze cursus worden ze meegenomen van ja, wat eet je eigenlijk? Wat staat op een verpakking? Dat ze wat alerter en bewuster door de winkel lopen. En dat proberen we te bereiken met deze cursus.
0: Dat is de hoofdmoot.
1: Ja, ja. Ja.
0: En daar was behoefte aan of vraag naar? Of?
1: Vanuit de gemeente is er wel vraag naar. En mm-hmm. Landelijk gezien ook. Er is een cursus en dat is de GLI. En die wordt gegeven in heel veel gemeentes. Die is eigenlijk voor alle mensen. Maar dat wordt vaak wel als moeilijk ervaren. Omdat het is wel pittig om die cursus te doen. En toen heeft de Stichting Lezen en Schrijven het plan opgevat om deze cursus te maken. Speciaal voor mensen die wat moeite hebben met de basisvaardigheden.
0: Journalen in eenvoudige taal. Alleen de cursus voel je goed in eenvoudige taal.
1: Ja.
0: Daar kijkt iedereen heel graag naar. Want dan denk je, oh ja.
1: Ja, dat is het
0: grappig
1: ook.
0: Grappig eigenlijk.
1: Ja.
0: Je moet hem maar toe durven te geven dat je dat plezieriger vindt. In feite komt het daarop neer.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is het. Ja. Ja, en dat is precies hetzelfde met deze cursus. Ja. Het is een boek met veel plaatjes, veel tabellen, zeg maar, die makkelijk te lezen zijn. En
0: vergrootglazen. Ik zie jullie al naar de winkel gaan en al die e-dingen, je kan het amper lezen.
1: Ja, dat is
0: verschrikkelijk.
1: Ja, ja,
0: dat vind ik dan ook nog wel een dingetje, hoor.
1: Ja, precies, ja. Ja.
0: Want gaan jullie ook een keer op stap naar de winkel met elkaar?
1: Ja, dat is wel de bedoeling dat er aan het einde van de cursus één keer naar de supermarkt wordt gegaan. En dan gaan ze in groepjes bij de verschillende verpakkingen langs. En dan maar eens even kijken wat erop staat.
0: Met vergrootglas.
1: Nou ja, waarschijnlijk. Ja, misschien wel. Ik zal de tip geven, ja.
0: Nee, serieus. Oh, ik heb het vaak thuis zo vaak dat ik denk, wat zit hier toch in? Dat heb ik dan gekocht, hè? Ik bedoel, dat is de verkeerde volgorde.
1: Ja, ja,
0: maar dan kan hij, en ik heb een bril, dus... Wie kan er aan meedoen?
1: Iedereen die wil werken aan gezondheid en die fitter wil worden. En die het toch wel makkelijk vinden om in kleine stapjes daarmee bezig te zijn.
0: Ja, en
1: in een kleine groep.
0: Ja, en die het wellicht ook interessant vinden ik kan wel dat wel lezen, maar begrijp ik het dan ook,
1: precies,
0: hè, die etiketten?
1: Ja.
0: Oh, leuk.
1: En ook een stukje beweging, een stukje ontspanning zit erin. Tijdens de lessen hebben we ook bewegingsoefeningen. He, daarom komen er ook een fysiotherapeut komt langs en een buurtsportwerker. En ook een diëtiste komt langs.
0: Leuk.
1: Ja. Heel interessante cursus.
0: Wanneer begint het?
1: Het begint 8 september op een dinsdag. En dan 's ochtends is het van 9 tot 11.
0: Op de dinsdagochtenden een aantal keren neem ik aan?
1: Ja, 15 keer en dan verspreid over 20 weken.
0: Oh ja.
1: Dus dan zijn we in januari klaar.
0: Precies, dan heb je een keer kerstvakantie en een keer
1: herfstvakantie. Ja. Ja, en het is ook belangrijk om het wat te verspreiden, zodat mensen ook hun nieuwe gedrag aanleren. Dat is het, want het is wel soms een gedragsverandering.
0: Ja,
1: om,
0: dat is wel fijn dat je dan al die weken daar... Aanmelden? Ja, we hebben nog 30 seconden.
1: Aanmelden kan via de website...
0: Taalpunt.
1: Ja, Taalpunt. Ja. Via de bibliotheek kom je er ook wel. En anders mag je langskomen in de bibliotheek. En vragen naar het Taalpunt.
0: Hartstikke goed. Hey, veel succes. Denk er eens over na, mensen. Dinsdag 8 september, 's ochtends begint het. De cursus Voel je goed. Wij gaan afscheid nemen van Kopwijzer voor zaterdag 8 augustus 2026. U bedankt voor het luisteren. Al onze gasten, bedankt voor de medewerking aan het programma. Wat ons betreft een heel fijn weekend. En volgende week zijn we er weer met de zomereditie van Kopwijzer. Graag tot dan. Goed weekend. Dag.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de Jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
2: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
1: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Arthur en Bos. Check ook de website voor actuele info. www.rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
2: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
1: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999, de volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kalmthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer, vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Happy days, lachen aan mijn enemies. Me making money, raising up my currencies. Claim my top, heb die game op slot. En ze voelen mijn flow en ze vinden mijn hart. Get out my way, dit is new wave, zeg ze bra. De spot is nu hey, de acting a fake.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Aman Afsaroglu.
2: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
1: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden om de volledige zonsverduistering te zien. Daar hebben ze geen spijt van.
3: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
4: Hoe vond jij het?
5: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
1: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kregen 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
6: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
6: Voor iedereen.

cha-cha-cha.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Miljoenen Europeanen hebben vanavond naar de zonsverduistering gekeken. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon in zijn geheel. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Yesugus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: 1 weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK-goud. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

www.rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4 en 6 procent. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Etje Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op